De tweede cello-suite in D-klein, BWV 1008, met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, minuet 1 en 2 en gigue, in een uitvoering van Maria Kliegel. En dan tot slot weer, net als de vorige dagen al, de mystery cellist van het NMF, het Muziekinstrumentenfonds. En die mystery cellist in dezelfde suite dan de delen, zoals ik al zei, allemande, courante, minuet 1 en 2.

Ja, dat was dan weer een mystery guest van het Muziekinstrumentenfonds. En u hoorde die mystery guest ook in de tweede cello-suite in D klein. Wel, hier laten we het bij voor vandaag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op werkdagen van 1 tot 2 uur van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat wordt uitgezonden iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben uw presentator, Joop van Zijl. En dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. De komende week behandelen we de Johannespassie, stap voor stap. En dat deden we ook vorig jaar, maar toen met de Matthäuspassie. Toen gaven we een tom-tom voor de Matthäuspassioen weg. Een routeplanner, zou je kunnen zeggen. Het luisterboek Matthäuspassie van de hand van Govert Jan Bach is net uit. En kunt u via de erkende cd- en boekhandel kopen, alsmede ook via het internet. Het is ook te downloaden via luisterboek.nl en dan met 20% korting. Het kost €24,95 en bestaat uit 4 cd's, speelduur 4 uur, met 12 hoofdstukken en talloze muziekfragmenten. En dat alles gestoken in een prachtig boekje met bijpassende reproducties en de cd-verantwoording. Een aanwinst en een echt cadeau. Govert Jan Bach reikt 10 sleutels aan om de Matthäuspassie beter te verstaan. U kunt dit luisterboek ook winnen als u weet wie deze uitvoering van het beginkoor van de Johannespassie dirigeert. Uw oplossing stuurt u naar bach@concertzender.nl.

Rara van wie was de uitvoering? Bach @concertzender.nl. Daar kunt u uw oplossing naartoe sturen. Ja, en dan dat luisterboek van de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. We hebben de agenda voor de komende weken. Govert-Jan Bach zal zijn luisterboek, het eerste luisterboek over de Matthäuspassie ter wereld, in het hele land presenteren. En wel, 12 maart om 19:30 bij de Libris Algemene Boekhandel in Amersfoort. Op 14 maart bij Waanders, Broerenkerk in Zwolle, om 19:00. Zondagochtend 16 maart om 23:00 in een lezing bij de Vrije Gemeente Johan Vermeerstraat 19 in Amsterdam-Zuid. En dan nog dinsdagavond 11 maart, dan is Govert-Jan Bach ermee op de radio bij Schepper en Co. Er zijn ook nog talloze cantates. De Nederlandse Bachvereniging voert 12 tot en met 16 maart de zogenaamde en veel te onbekende raadswaalkantates op. Zie daarvoor bachvereniging.nl. Het Gelders Bachcollegium voert op 23 maart om 19:00 BWV 1 uit. Wie schön leuchtet der Morgenstern, een van de mooiste van Johann Sebastian Bach. Wel, we gaan nu terug naar deze week, geen dag zonder Bach. We gaan door de Johannespassie heen de komende weken. Met op de woensdag weer een solistenportret, nu steeds van beroemde passionzangers, Ellie Ameling, Kathleen Ferrier, Max van Egmond. Nu eerst een heel oude Johannespassie van Cipriano de Rore, een Italiaan die leefde van 1516 tot 1565. Dit is late renaissance. U hoort de tekst in het Latijn. De volkstaal werd pas door Luther ingevoerd en alleen voor de protestante kerken. Hoe mooi dit ook is, je kan het niet makkelijk volgen. Paul van Nevel maakt er wel weer iets warmbloedigs van met zijn Huelgas-ensemble.

U hoorde gedeelten uit de Passio Domini Nostri Jesu Christi, Secundum Johannem, van de Italiaanse componist Cipriano de Rore. Die leefde van 1516 tot 1565, met als uitvoerende Paul van Nevel en zijn Huelgas ensemble. Aan de andere kant van de Alpen, daar ging het dus snel. In de invloedssfeer van Maarten Luther componeerde Joachim van Burg in 1568 de eerste meerstemmige passie naar Johannes, maar dan in het Duits. Goed te volgen. Spannend. Ook de Johannespassie komt niet uit de lucht vallen. Ze had een lange aanloop in de muziekgeschiedenis. En u hoort het voortreffelijke Vox Luminis.

U hoorde die Deutsche Passion nach Johannes, in 1568 gecomponeerd door Joachim van Burg en uitgevoerd door Vox Luminis. Maar degene die Bach toch het meest beïnvloedde was toch de grote Heinrich Schütz. Hij nam van over de Alpen de opera-aanpak mee uit Venetië en beïnvloedde met diens leermeester Monteverdi weer indirect Bach. Bij Schütz is alles goed te verstaan en de toonhoogtes corresponderen veel meer met het gevoel dat de handeling bij ons oproept. Maar het zal Bach zijn die dat zo perfect doet, dat samengaan van inhoud en klank, dat we steeds weer ontroerd worden. U hoort nu Jezus bij Pilatus, een kernstuk uit het Evangelie van Johannes.

Dat was uit de Johannespassioen van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Capella Augustana, onder leiding van Matteo Messori. We sluiten deze week ieder blok van de Johannespassie af met een heel ander soort muziek, namelijk uit de Brandenburgse concerten. We luisteren nu naar nummer 1, geheel in Franse stijl een aaneenschakeling van dansen. De horens zijn duidelijk gericht op de jagende adel, zoals de heer van Brandenburg aan wie Bach deze concerten opdroeg. En hoor hoe heerlijk deze concerten worden gespeeld door de Dunedens onder leiding van John Budd. John Budd, een echte kapelmeester, klavierspeler, koor- en orkestdirigent, filosoof en ook nog een van de vooraanstaande Bach-onderzoekers. Professor in Glasgow en Cambridge. Het klinkt niet bepaald academisch. Wel, elk detail is te horen.

U hoorde de aria uit de Matthäus-passion aan Abend da Escule war und Magedich van Herzerijn, gezongen door Max van Egmond met Nicolas Harnoncourt, die het Concertus Musicus Orkest leidt. In de meer introverte Matthäus-passion van Gustav Leonhard uit 1980 zong Max de Christuspartij, geflankeerd door mensen als René Jacobs als alt en Christophe Prigardien als tenor, evangelist. Hoor hoe Max hier de instellingswoorden van het avondmaal zingt, die prachtige muziek die Bach schreef voor dat haast heilige moment.

U hoorde Max van Egmond in de instellingswoorden van het avondmaal uit de Matthäus Passion, samen met Gustav Leonhard en La Petite Bande, en Christophe Picardien als evangelist. Leonhard nam met Max in 1985 ook de Hohe Messe op. Hij zong daarin de heerlijke basaria Et in Spiritum Sanctum. Wellicht door zijn achtergrond als nieuwslezer, ja, dat brengt soms de meest getalenteerde mensen voort, was Max altijd in staat om een korte inleiding te houden op concerten en aria's die hij zelf zong. Helder en rustig, met duidelijke uitleg, wist hij in korte tijd de luisteraar in te wijden in allerlei achtergronden van het werk, waardoor de luisterervaring zo verrijkt wordt. Zonder enige moeite zong hij daarna zijn partij. We weten dat dat niet niks is, want je moet in zeer korte tijd dan wisselen van rol en ook van hersencircuit. De verteller gebruikt nu eenmaal een ander circuit dan de kunstenaar die daarna gaat musiceren. Een aantal grootheden kon dat goed. Leonard Bernstein, Sir Malcolm Sargent, Willem van Otterlo. Max van Egmond mag best in dat rijtje. Een waarlijk groot kunstenaar. Hij zingt nu uit de Hohe Messe Et in Spiritum Sanctum.

U hoorde Et de Spiritum Sanctum uit Hooimessen, gezongen door Max van Egmond met La Petite Bande onder leiding van Gustav Leonhard. Max woont aan een van die kleinere en rustieke grachtjes in de Amsterdamse binnenstad. Niet ver van zijn geliefde Westerkerk, waar hij nu als pensionado deel uitmaakt van het Westerkerkkoor. Hij schrijft voor de Bach-kantates al daar tekst en uitleg over de te zingen kantates en die zijn op hun website te lezen. Als u wel eens in het Zuiderbad zwemt, kunt u Max daar makkelijk aantreffen tijdens het lunchzwemmen. Zwemmen is goed voor de longen, dat u het maar even weet. En we luisteren nu naar een van die prachtige baskantates, namelijk Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Bachwerkverzeichnis 56. En die is opgenomen in 1977. Max is dan in de kracht van zijn stem, hij is ongeëvenaard. En wie leidt het barokorkestje? Ja, niemand minder dan Frans Brugge. Een van zijn eerste opnames als dirigent. Inmiddels topdirigent en nu zelfs terugkijkend op een weergaloos opgebouwd oeuvre met zijn orkest van de 18e eeuw, waarvan een aantal leden al aan deze opname meespelen. De eerste maten klinken al krachtig van deze kantaten en overtuigend. Een meesterhand, begeleid een meesterzinger.

U hoorde de kantate BWV 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen. En u hoorde Max van Egmond samen met een barokensemble, geleid door Frans Bruggen als dirigent. Op dezelfde cd staat die andere meesterkantate Ich habe genug of genoeg. En daar laten we nu nog de aria Schlummert ein van horen. Schlummert ein, ihr matten augen. Pas op, er is kans dat Max u in slaap zingt met deze hemelse lullaby.

0: Tot besluit van de Kerstinferiëdag hoorde u uit de Hooie Messe het Agnus Dei, gezongen door Kerstinferiër, begeleid door de London Philharmonic Orchestra van Sir Adrian Boult. Dit was de prachtige Kerstinferiëdag van Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U kunt het altijd terugluisteren via internet en alles op de playlist nakijken. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.
1: Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Hartelijk welkom bij een nieuw programma van de concertzender Café Zimmerman vanuit brasserie-restaurant Het Lagerhuis in Muiderberg. En vooral een heel warm welkom aan alle mensen die hier via de concertzender zijn gekomen. We proberen hier terug te gaan in de tijd van Johann Sebastian Bach, toen hij zo rond 1730 met zijn zonen en muziekstudenten concerten gaf in het koffiehuis van Gottfried Zimmerman in Leipzig. Je zou kunnen zeggen dat het een vroege vorm van jam-sessies waren, en hier zijn ook de zogenaamde koffieconcerten geboren. Dat principe passen we ook toe in Café Zimmerman. Daar was de toegang ook gratis en de koffie voor eigen rekening. Dus schrikt u niet van wat rinkelende kopjes en licht geroezemoes op de achtergrond. Zo ging het er ongetwijfeld in Leipzig ook aan toe. Het is geen dag zonder Bachmaker Govert-Jan Bach en mij een eer en een groot genoegen onze gast van vandaag aan te kondigen. Het is niemand minder dan de internationaal vermaarde saxofonist Arno Bornkamp.

0: Allemande uit de tweede viool, Partita BWV 1003, hoorde u uitgevoerd door Arno Bornkamp, die een opleiding volgde voor klassieke saxofoon en verschillende typen saxofoon bespeelt. Inmiddels is hij hoofddocent saxofoon aan het conservatorium in Amsterdam. En het is schier onmogelijk zijn veelomvattende carrière in een paar zinnen samen te vatten. Ik ga het toch nog even proberen. Hij speelde ook bewerkingen voor saxofoon en deed met het Aurelia Saxofoon Quartet voor het eerst Bach. En daarna volgde Bach solo op de sax. En we gaan hem nu ook gewoon even horen. Welkom Arno Bornkamp.
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Is dit een beetje de entourage zoals die geweest zou kunnen zijn ook in Café Zimmerman?
1: Vast.
0: Denk je?
1: Vast, ja. Ik denk dat ze allemaal wel pruiken op hadden. Deze mensen hebben volgens mij geen pruiken op.
0: Nee, deze mensen zijn redelijk naturel. Had je er een kijkje willen nemen in 1730?
1: Ja, dat zou fantastisch geweest zijn.
0: Hoe stel je het je voor, behalve die pruiken?
1: Ja, nou, ik denk dat het eigenlijk gewoon heel gezellig was. Ik denk dat, mensen toen naar het café gingen om met elkaar te praten en dingen uit te wisselen. En het zoals het nu eigenlijk ook is. En misschien gingen ze anders met elkaar om, wat vormelijker misschien. Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee.
1: Jammer genoeg weten we natuurlijk ontzettend weinig. Hè? We weten wat Govert net verteld heeft, maar eigenlijk weten we van Bach ook heel weinig. Hij heeft ontzettend weinig nagelaten, behalve volgens mij heel veel sollicitatiebrieven.
0: Ja. Govert Jan Bach.
2: We hebben zijn muziek, dus weten we toch veel
1: ja,
2: van.
1: Maar je wilt toch ook wel weten wat zijn drijfveren waren. En dat is toch moeilijk te
0: Dus jij had dolgraag aan kijken willen nemen en het ook allemaal aan de grote meester willen vragen.
1: Oh ja, absoluut. Ja,
0: en misschien ook wel wat hij van jouw uitvoering vond.
1: Absoluut.
0: Op saxofoon. Ja. Dat zullen we dus ook nooit weten.
1: Nee, misschien draait hij zich om in zijn graf.
0: Wie weet.
1: Maar dan ga ik gewoon nog een keer spelen en dan draait hij nog een keer.
0: We gaan weer graag naar je luisteren nu. En Govert-Jan Bach gaat jou daarna scherp ondervragen.
1: Kijk, dat moeten we hebben.
0: Bereid je er vast even op voor.
1: Eerst spelen, dan ondervragen.
0: Concentreer je eerst op het spel. We gaan luisteren naar deel 1, 2 en 6 uit de cellosuite nummer 2.
1: Ja, dat is goed.

0: Arno Bornkamp speelde deel 1, 2 en 6 uit de cello suite nummer 2. Hij komt hier weer naar de tafel. Want zoals beloofd gaat Govert-Jan Bach, programmamaker van Geen Dag Zonder Bach en auteur van het net uitgekomen luisterboek over de Matthäus Passion, hem scherp ondervragen. Fijn dat jij er ook bent, Govert-Jan. Jij hebt net het publiek al even toegesproken, maar dat hebben wij natuurlijk nog niet gehoord in deze opname. Ik had nog even een vraag over dat koffiehuis. Dat was een opkomend fenomeen toen, vertelde jij.
1: De koffiehuizen kwamen op. Dat begon eigenlijk na het beleg van Wenen in 1650, geloof ik. Toen zij weggingen, toen lieten ze de koffie achter. De Turken waren dat. En toen begon dat de Wenen, waar nog steeds veel koffiehuizen zijn, ook uit te waaieren naar midden Duitsland. En het koffiehuis was toch een beetje hip, een beetje modern. Koffie was nog een beetje omstreden, was een beetje zo. Vandaar ook de koffiekantaat, waarin een ouderwetse vader zijn dochter een beetje bestraft voor het feit dat ze koffie drinkt. En hij zegt, zolang jij koffie drinkt, kom je niet aan de man. Maar goed, ze heeft een lange man met wie ze lekker koffie drinkt.
0: Nou, en we hadden het net over die entourage van toen. Maar toen zaten er dan waarschijnlijk ook geen vrouwen in het koffiehuis. Zoals nu wel hier in onze café Timmerman.
1: Ik denk zeker wel.
0: Ja, denk je?
1: Ja. Want de vrouwen van Bach, die waren zangeressen. Die mochten nooit in de kerk zingen, maar wel in de koffiehuizen. En er zijn ook operaatjes uitgevoerd. Dus ik denk wel degelijk dat zijn tweede vrouw, Anna Magdalena, daar gezongen heeft. Okay. En de cantaten voor de adel, die ze dus met warm weer in de tuin deden. Was ook nog leuk, hè, openluchtconcerten. Daar zong een vrouw wel degelijk. Ja.
0: Goed. Nee. We hebben de sfeer een beetje geschetst van die tijd. Ga je gang.
1: Ja. Dankjewel Arno. Het was weer een heel bijzonder evenement om jou te horen. De eerste keer hoorde ik het in de kerk. Toch anders. Ook door de akoestiek, door de entourage. Dit was het context van alle mensen die hier zo gezellig aan de koffie zitten en luisteren. En ook weer raakt het me diep. Deze muziek, zoals jij hem uitvoert, heeft een bepaalde approach. Het is alsof Bach met een hele warme stem heel direct tot je spreekt. Ja, ik heb het idee dat dat met de sax te maken heeft. Dus we gaan even naar jou en de saxofoon toe. Het is een instrument wat we sinds 1850 of weer kennen. Want Adolf Sax uit Luik, hè? Daar is toch wat moois vandaan gekomen. Dinan, nog mooier Dinan, met de grote rots. Ja. Die heeft die saxofoon ontwikkeld en een van de jongste instrumenten. Daarna zijn er niet erg grote nieuwe instrumenten bijgekomen. De Onder Martino, de Zingende Zaag. Maar hij heeft gezorgd, daar kan je het meeste over vertellen, ook voor al die stemsoorten die hij vertegenwoordigt. Zo net speelde jij de bariton sax voor de cello suite. Goed. En jij bent een saxofonist. En hoe is dat gekomen dat jij sax bent gaan spelen?
2: Ah. Nou, dat is wel een leuk verhaal.
1: Ja, altijd leuk, dat dacht ik al.
2: Ik speelde klarinet op de muziekschool en een beetje in het schoolorkest van de middelbare school. En begon wat geïnteresseerd te raken in jazzmuziek. En ik speelde wel in een bandje, vond Dixieland wel leuk. Ja. Maar een ander lid van dat bandje ging ook saxofoon spelen. Die speelde ook klarinet en die ging ook saxofoon spelen. En dat ging hem heel makkelijk af, omdat die overgang die is vrij snel te doen.
1: Ja.
2: En omdat ik al veel naar jazz luisterde en veel naar saxofonisten luisterde, kreeg ik daar natuurlijk ook een soort fantasie bij, een droom. En het bleek geen Fata Morgana te zijn, maar ik heb voor mijn 18e verjaardag een saxofoon gekregen van mijn ouders. En toen ben ik dat gaan doen en dat ging dus heel snel. Okay. En via de jazzmuziek, wat omzwermingen van sociale geografie, waar we verder niet over zullen uitweiden, ben ik uiteindelijk op het conservatorium terechtgekomen. En eigenlijk weer bij de klassieke muziek. Weer zo'n soort van rare omzwerving. Mm. Wel jazz blijven spelen, zo tussen neus en lippen door, maar gewoon klassiek gaan studeren. Ja. En dat was een enorme goede move achteraf gezien.
1: Ja, mooi.
2: Maar ging allemaal een beetje zonder plan, zeg maar.
1: Plan. Ja, want er is nu toch wel wat voor de sax geschreven, hè? Bizet en natuurlijk Ravel en heel veel over.
2: Dat zijn orkestpartijen. Ja, absoluut.
1: En ook een stukje solo. Ja. Maar de eerste associatie die de meeste mensen hebben, denk ik toch, is met jazzmuziek.
2: Ja. Ja. Dat is logisch.
1: Dat is logisch, ja.
2: Alleen Adolf Sax kende nog geen jazz.
1: Nee, dus hij heeft echt als klassiek instrument ontwikkeld.
2: Absoluut, ja. Eigenlijk ook voor het orkest. Hè, om als groep in het orkest de link te vormen tussen de strijkers en de houten blaasinstrumenten en de koperen blaasinstrumenten. Ja. Dus eigenlijk heeft het van al die groepen heeft het wel iets. Het is een soort gekke chameleon, die saxofoon.
1: Oké. Okay. Ja, want dat range is, hè, van hoorde ik dat contrabas, saxofoon. Hoe groot is die, zoiets, denk ik?
2: Oh, daar kan je inklimmen.
1: Ja, ja, kan je inklimmen. Ja, ja. Totdat de sopraansax, die jij de sax ook gaat
2: sopranino.
1: Doen. Sopranino is ook nog,
2: ja. Ja, maar daar speel ik niet op.
1: Nee. Zeg,
2: dat kun je eigenlijk de mensen niet aandoen.
1: Dus de stemrange van heel erg laag tot heel erg hoog is vertegenwoordigd. Dus ja. hij had een droom, deze sax, en die heeft hij waargemaakt.
2: Absoluut, ja. Het was een visionaire figuur, ja. Maar ook visionaire figuren zijn ook vaak lastig in de omgang. Ja, dat was hij dus ook. Ja. Vandaar dat hij 3 keer failliet gegaan is.
1: Okay.
2: En uiteindelijk arm gestorven.
1: Ach, dat is wel zielig.
2: Maar goed, hij heeft wel iets nagelaten waar we nog steeds
1: blij mee zijn,
2: een beetje plezier van hebben.
1: En eigenlijk vertel jij nu dat jij de kleine zonde van de Dixieland hebt begaan, zoals wij allemaal. Dat hebben we overleefd. En toen kwam je uiteindelijk bij klassiek terecht.
2: Ja.
1: Maar ik hoor niks van Bach. Dat is nieuw. Meestal begin je ergens als je 7 of 8 bent met pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Hè? Begin je ergens met Bach. Jij dus niet.
2: Nee hoor.
1: Niet eens op de blokfluit.
2: Nee, op zondagmiddag werd het wel eens gedraaid in ons gezin. En dan kwam pam, pam, ping, tugudin, tugudin, ping. Het kwam voorbij en dan dacht ik wel, oh god, ik ga maar weer even buiten spelen. Ja, dat was echt niet echt iets
1: trauma,
2: voor mij. Zeg maar, zeggen. Nou, geen trauma, nee, natuurlijk niet. Maar
1: even wegwezen.
2: Ja, het was niet iets. En heeft heel lang geduurd voordat u überhaupt de Bach aan mij bleef kleven. Zeg maar, zeggen.
0: Ja, je zegt het bijna verontwaardigd, Govert-Jan. Ja. Dat Bach nog niet voorbij kwam.
1: Nou, nee, dat is opmerkelijk. Want de meeste kinderen gaan via Bach. Omdat Bach heel erg moeilijke muziek heeft geschreven. Ja. Maar een paar leuke, makkelijke dingen voor kinderen, voor zijn kinderen.
2: Precies.
1: Ook.
2: Ja,
1: dat is opmerkelijk.
2: Nee, dat is geheel aan mij voorbij gegaan.
1: Ja. Maar.
2: Maar, het kwam eigenlijk door het lesgeven. Er zijn in het internationale lesgeven op conservatoria, daar wordt Bach zeker wel gebruikt.
1: Okay.
2: Ook om een aantal dingen te leren. Ja. Frasering, structuur. Dan wordt er ook vaak gebruik gemaakt van die solomuziek, dus fluitpartita.
1: Ja.
2: Nou, toen kwam dat dus op de lessen voorbij en dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niets van. Okay. Dus misschien moet ik zelf maar eens aan de slag om dat eens te gaan spelen. Misschien is het wel wat. En via die weg ben ik eigenlijk met de fluitpartita begonnen en later begon het me steeds meer te fascineren. En is er nu dit hele programma uitgekomen waar ook een videoartiest James Murray bij betrokken is. En dan is het een soort serieuze zoektocht geworden, zeg maar.
1: Een soort van tweede jeugd haast. Ja. Nou, het leuke is dat Mozart ook pas op jouw leeftijd Bach ontdekt heeft, hè? Wat moest Mozart nog leren?
2: Maar Mozart...
1: Bedankt
2: voor het compliment.
1: Ja, maar goed. Dan redelijk vroeg nog voor zijn dood is hij nog helemaal door Bach heen gegaan. Dat was eigenlijk een ontdekking voor hem. Het is ook carrièrematig is het interessant. Dus dat geeft heel veel verdieping. Ja, en dan heb je die sax gevonden. Maar sax en Bach op conservatorium, dat was nog geen combi.
2: In mijn tijd niet.
1: Nee.
2: Wij waren eigenlijk bezig met het repertoire voor saxofoon. En bewerkingen, dat was sowieso begin jaren 80 was dat not done. En Bach heeft het misschien altijd wel een beetje gekund. Maar bij mijn leraar Ed Bogaert, die was er helemaal niet mee bezig. Die zag dat helemaal niet. En met zijn eigen kwartet deed hij wel overigens die Kunst der Fuge. Dat heb ik toen ook wel gehoord. En ook dat Musicalisches Opfer. Dan moest er altijd een paar bij. Mocht ik ook wel eens meedoen.
1: Mm.
2: Dus dat waren dan stukken die niet voor een vaste bezetting geschreven waren. Dus dat was dan, zou ik maar zeggen, well done. Want daar kan je dan ook maar voor met saxofoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Maar bewerkingen van stukken voor andere instrumenten geschreven. Ja, dat deden we eigenlijk bijna niet.
1: Ja.
2: Niet dat het een zonde was, maar het was gewoon niet zo het eieren eten bij ons.
1: Dat is leuk. Ja. Nu gaan we zo luisteren naar 2 delen uit die fluitpartita. Niet dus voor een strijker geschreven, maar voor een blaasinstrument. En het schappige, Bach op de blaasinstrumenten en sax hoort in die range. Dat gaan we zo horen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Ja, neem je plek in.
2: Ja.
0: Graag Arno Bornkamp. Wat gaan we precies horen, Govert-Jan? Kan jij...
1: Ja, dat is uit de fluitpartita, of eigenlijk moet je zeggen een partita... Het zijn reeksstukken voor traverso, dwarsfluit, houten dwarsfluit. Voor solo, zonder klaversymbool of wat dan ook. Heel geëigend om ook te spelen dus op een sopraansax. Dat gaat Arno doen. En gaat spelen de prachtige sarabande en de bourrée. Dat is een bourrée angloise. Klinkt een beetje naar lekker eten, wat je hier ook kan doen. Hè? Ja.

0: de sarabande en de bourrée angloise. Klinkt inderdaad als een heerlijk gerecht. Zou het ook kunnen wezen, Govert-Jan?
1: Engels bourrée.
0: Ja. En wat is er nou fijner dan op zo'n licht regenachtige dag als vandaag in je favoriete café te gaan zitten met een kopje koffie?
1: Muiderberg.
0: Te Muiderberg. Of een glaasje champagne, zoals sommigen al hebben.
1: Ja.
0: Laat de bediening maar doorkomen.
1: Ja.
0: Net zoals in Café Zimmerman, die sfeer proberen we even een beetje na te bootsen. Volgens mij lukt dat aardig. Arno Bornkamp, saxofonist, is onze gast. En hij zal weer bij ons aan tafel komen zitten. Ik zat nog even te mijmeren over het vorige wat je allemaal vertelde. Je kreeg een saxofoon op je 18e van je ouders. Die hadden wel door dat het serieus was. Met jou en de saxofoon.
2: Nou, serieus? Nee, het was niet serieus. Nee, ik wilde het graag.
0: Ja, maar je kreeg hem dus.
2: Ja, nee, je krijgt wel eens meer wat.
0: Oké. Okay.
2: En we konden hem in Parijs kopen. Want mijn vader ging nog altijd naar Parijs van zijn werk.
1: Dat scheelt wel.
2: Dus dat was toch 800 gulden goedkoper dan in Nederland.
1: Okay. Oh.
2: Dus dat was ook een overweging.
0: Ik begrijp het.
2: Ja.
1: Even naar Parijs.
2: Ja, en ik speelde nog steeds op die saxofoon.
1: Wat leuk.
2: Dat is een tenor en dan speel ik op in het kwartet. Dat is steeds zo.
1: Okay.
0: Goed. Ja. Govert-Jan Bach. Praat verder met Arno Bornkamp.
1: Ja, dankjewel.
0: Want jij wil zoveel weten.
1: Ja.
0: Nou.
1: Het is wel heel interessant. Eigenlijk de stukken die je dan kiest van Bach, dat zijn allemaal van die suites, hè? Partita's, sonaten. Gebaseerd op dansvormen. Mm. Niet echt om te dansen, maar het waren structuren die waren weergegeven in dansvormen die een naam hadden. Heel mooi nu twee uiterste, de trage sarabande, 12/8 maat. En de hele snelle, pittige bourrée. Bourrée is boerse dans. En waarschijnlijk is dat Schots of Engels dan daad. Ja, dat is eigenlijk een vorm die jou ook ligt, die dansvormen.
2: Want, nou, ik heb natuurlijk veel jazzmuziek gespeeld. En daar waren ze allemaal aan het hossen, kan ik maar zeggen. Die studentenverenigingen Delft en in Leiden, waar ik toen heel veel speelde.
1: Ja.
2: Dus ja, en Bach wordt natuurlijk ook heel veel door jazzmuzikanten geadopteerd.
1: Ja.
2: En wie kent niet de Swingelsingers met de 9e fuga uit de Kunst der Fuge.
1: Ja.
2: Dat werkt op de een of andere manier. Niet met al zijn muziek natuurlijk, maar met heel veel van zijn muziek werkt dat ontzettend goed.
1: Nou ja, zelfs in de Matthäus Passion zijn er een heleboel stukken eigenlijk ook gebaseerd op dansvormen.
2: Absoluut.
1: Dus toen die revolutie van de authentieke instrumenten doorkwam in de jaren 70, toen hoorde je ineens, kon je als het ware licht dansen op Bach. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk in de Bible Belt enorm veel boze reacties opgeleverd, want dat mocht niet.
2: Ja.
1: Maar hij eindigde ook echt met de minuet aan het eind van de Johannes Passion. Die dansvormen zijn centraal. Maar die hoor je het meeste dus in deze suites en partita's. En dan dit stuk op de sopraansax. Ik vind het prachtig. Het is wel een ijlstuk oorspronkelijk, in de traverso. Ook heel virtuoos. En hier heeft het heel veel zeggingskracht. Hoe vind je die verhouding tussen die ijle traverso, een mooi geluid, maar toch heel ijl en feitje. Het moest een virtuoos geweest zijn voor wie niet schreef.
2: Absoluut, want dit ligt heel rottig.
1: Het ligt heel rottig, ja precies. Het is verdomd moeilijk, hè? Ja, ja. En die sopraansax is een heerlijk instrument. Ook weer een link met popmuziek. Want ik ken het eigenlijk het beste sinds ik Sting hoorde spelen in Mad About You.
2: Ja, met Branford Marsalis.
1: Ja, geweldig. En, dus ook die sax is ook heel erg in de popmuziek doorgedrongen. Vooral de sopraansax.
2: Ja, absoluut. Ja, de sopraansax, maar ook wel altijd. De Maceo Parker, dat was de grote saxofonist van James Brown. En dit is natuurlijk enorm. De saxofoon heeft zich als een soort parvenu overal ingewerkt, zou ik maar zeggen. In de wereldmuziek. Paquito de Rivera.
1: Een soort van alles vriend.
2: Ja, nou, de chameleon eigenlijk.
1: Chameleon.
2: Het is dus eigenlijk een soort van instrument wat de menselijke stem eigenlijk het meeste benadert en het meest de extreme van de menselijke stem het meeste kan vertegenwoordigen.
1: En dat vind ik zo interessant, omdat eigenlijk Bach toch heel erg toegewerkt heeft naar de zang, naar de menselijke stem. En ze zeggen wel eens, hij heeft instrumentaal geschreven voor de stem, maar meer vocaal voor het instrument. Het is bij hem eigenlijk één verhaal. En in jouw sax-aanpak hoor je heel erg die menselijke stem. Zeker de cellosuite, dat is heel erg menselijk, komt heel dichtbij.
2: Ja.
1: En hier vond ik het ook weer duidelijk.
2: Wat vind jij
1: hoe zou Bach dit gevonden hebben? Ja,
2: ja maar ik wil nog even een wedervraagje.
1: Ja,
2: wat vind jij van de theorie dat hij de Chaconne en misschien ook de tweede cellosuite heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn eerste vrouw, Maria Barbara.
1: Die theorie ken ik goed van Toenen, Ingrid Toenen. Dat is een hele goede theorie. Ja. Het klopt ook qua tijd. Hij heeft toen zijn eerste vrouw op een hele nare manier verloren. Hij was met zijn prins aan het kuren. Dat deed hij niet, maar moest muziek maken. Een kruisbad.
2: Ja.
1: En kwam toen terug met zijn gevolg en kwam toen koud en stil huis in. Hij wist niet van een sms'je of een mailtje dat zijn vrouw al 7 dagen dood en begraven was.
2: Ja.
1: Dat het moet enorm trouwer geweest zijn voor een man die op zijn 9e beide ouders al kwijtraakt.
2: Ja.
1: En heel veel. En het, men heeft dus gedacht dat in, of gevonden dat in die chaconnen, daar kom ik straks nog op terug, allerlei stukken verwerkt zijn die rouwkoralen zijn. Koralen waarin een rouw een plek heeft.
2: Ja.
1: En ook als je die koralen dan niet hoort, dan is het een stuk met een enorme diepte. Ja, dus zeker.
2: Ja.
1: Dus ik weet niet of je dat meeneemt in jouw uitvoering. Een soort van perspectief.
2: Dit, ja, dat vind ik altijd heel lastig. Dat soort bijna pittoreske overwegingen. Als die in de muziek zitten, zitten ze erin.
1: Ja.
2: Maar je moet vooral, als je speelt, moet je vooral bezig zijn met wat je moet doen.
1: Ja, de noten.
2: En niet wat de mensen ervan moeten denken. Want dan raak je zelf verstrikt.
1: Maar als je naar een stuk kijkt, Chaconne, is dat wel een reis. Hè? En uiteindelijk loopt het goed af. Wel.
2: Ja, ja.
1: Ja, niet zonder kleerscheuren.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. Maar je komt aan. Hè?
2: Dat is absoluut.
1: Het is opmerkelijk zo'n lang stuk, haast 15 minuten. Ja. In die hele literatuur, van muziekliteratuur van die tijd, is het zeer opmerkelijk.
2: Ja.
1: En de liefhebbers, kenners, Maarten het Hart, vinden dat het allergrootste stuk van Bach.
2: Ja.
0: En daar gaan we ook naar luisteren.
2: Ja. Je had nog een vraag, die heb ik nog niet beantwoord. Ja. Wat was die vraag ook alweer?
1: Nou, ik hoop dat je nu moet spelen, qua tijd.
0: Dat denken wij even na wat de vraag was.
1: Ja.
0: Want hebben we nu lang genoeg de tijd
2: Ik had een wedervraag, maar dat was eigenlijk een beetje onbeleefd. Hè?
1: Oh, nou, dat is niet erg.
0: Alles mag hier. Nou, bijna alles.
2: Ja, ja precies. Ja.
1: Okay. Maar goed, we gaan luisteren naar de Chaconne uit de tweede vioolpartita.
2: Ja.
1: Nu, en voor heel veel mensen wordt eerst op de altsax. Ja? Ja, de altsax.

U hoorde de kantate 48, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gezongen door de alto Damien Guillon en de tenor Thomas Haps. Samen met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Zijn nieuwe cd voor deze maanden. Ook nieuw is de cd van bewerking van vioolstukken, solostukken, voor mandoline door Chris Thiele. Ik denk Chris Thiele, want het is een Amerikaan. De mandolineklank is op deze opname heel subtiel en niet zo scherp als hij nog wel eens te horen is. Het doet zelfs een beetje denken aan het klavichord, dat hele zachte tafelklaversimmeltje. Portable was dat. Je kon het op reis meenemen en het werd ook vaak bespeeld thuis door de vrouwen. We komen daar binnenkort nog op terug in verband met Karel Philipp Emanuel, die als kind dat vaak speelde. De solostukken voor instrumenten, voor de viool en de cello, die dus geen echte akkoorden kunnen maken, werken eigenlijk met het principe van de suggestie. Je denkt als waren de akkoorden erbij die normalerwijs in de begeleiding van een van de begeleidingsinstrumenten zouden zijn, zoals een klavier of klavercimbal. En dat geeft een bijzonder effect. Je wordt als ware door deze muziek aan het werk gezet. En dat is waarschijnlijk ook de magie van deze muziek. Je moet luisteren, je moet meedoen, anders verdwijnt het. We gaan luisteren naar de eerste partita in B klein, BWV 1002, van voor viool dus solo, maar bewerkt voor de mandoline door Chris Thiele.

U hoorde de bewerking van de eerste partita voor solo-viool voor mandoline, gespeeld door Chris Tile. Van hetzelfde label Nonsuch, dat betekent eigenlijk er is geen gelijke, de Goldberg-variaties, ja, nu door de pianist Jeremy Denk. In Amerika al een heel geliefd fenomeen. Hij is origineel, hij is verfrissend. Hij is dienstbaar aan de muziek. Het is een nieuwe Glenn Gould, maar ja, wat frisser en wat transparanter en wat minder met zijn ego erop drukkend. We gaan luisteren naar de eerste variaties en morgen krijgt u de rest tijdens de hele uitzending. Jeremy Denk heeft een groot denkraam en hij bezit een oermuzikaliteit.

Ich folge dir gleichfalls en zerfließe mein Herze uit de Johannes Passion, werd gezongen door de sopraan Ellie Ameling, begeleid door het Stuttgarter Kammerorchester Karl Münchinger. Uit 1975 was deze opname. In 1966 was de Matthäuspassie onder Karl Münchinger een doorbraak. Hij deed alles met alleen jongenskoor en zorgde voor een dynamische uitvoering, geweldig door Decca opgenomen. Het was eigenlijk de wegbereider voor Nicolaus Arnoncourt en de zijnen die echt in de archieven doken. Ellie Ameling glorieert hier en brengt een mooie, doorleefde Bach, strak, maar wel nog steeds zorgvuldig gearticuleerd en verzorgd. En met een groet aan Maarten het Hart, want het is zijn sopraan. U hoort uit de Matthäus Passion, Ich will dir mein Herz schenken, so ist mein Jesus nun gefangen, met Marga Höfgen en Aus Liebe will mein Heiland sterben.

Dat was uit de Matthäuspassie, Ich will dir mein Herz schenken. Zo is mijn Jezus nun gevangen en aus Liebe will mein Heiland sterben. De solisten Ellie Ameling en ook Marga Höfken-Alt met het Stuttgarter Hymnus Knabenkoor en het Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger. Een nooit op cd uitgekomen opname van Bach-kantates met de grote Ernest Ansermet hebben we voor u geselecteerd. Ameling zingt met Helen Watts het prachtige duet voor sopraan en alt Gedenk aan Jezu bitteren tood uit BWV 101. Niem van ons, Herr du treuer Gott. Eerst het beginkoor. Grootse muziek met een grootse architectuur. Bach is dan in 1724 al bezig met het ontwerp van zijn Matthäuspassie. In het duet, denk aan het duet Zo is mijn Jezus nun gevangen uit de Matthäuspassie, dat u net gehoord heeft. In de tijd voorafgaand aan de Matthäuspassie oefent Bach zich in dat ontwerp en laat hij de gemeente wennen aan die diepe taal van de gravitas.

Neem van ons Herr, du treuer Gott. U hoorde Ellie Ameling en Helen Watts met het Pro Arte Koor en met l'Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Ernest Ansermet. In hetzelfde jaar dat Münchinger met Ameling die vermaarde Matthäuspassie opneemt, kiest ook de strenge Gustav Leonhardt voor haar, wanneer hij het Notenbüchlein van Anna Magdalena Bach gaat opnemen. Daarover in een andere uitzending meer, maar hoor hoe in deze magistrale uitvoering Ellie Ameling zich naadloos voegt in de heldere ideeën van Gustav Leonhardt. Die is niet streng of houterig, als zijn lichaamstaal soms doet vermoeden, maar levendig en speels. Ameling op haar best in deze historische opname. U hoort achtereenvolgens Wils du mein Herze schenken, BWV 518, Bis du bei mir, BWV 508, Dier, dier, Jehovah, wil ich singen, BWV 299, en Ich habe genoeg, schlummert ein, uit BWV 82a.

U luisterde naar de Missa Brevis, Bachwerkenverzachting 235 in G-klein. En deze werd uitgevoerd door het ensemble Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon. En we gaan nu verder met de Missa BWV 234 in A-groot met dezelfde uitvoerende.

als troost. Die muziek had hij nodig. Hij kreeg een geprepareerde piano om daar te kunnen blijven spelen, met holtes in de toetsen om het vocht van het regenwoud af te voeren en met een soort van pedaalwerk dat leek alsof hij toch een orgel speelde. En die troost kreeg hij door zelf de muziek te spelen. Twee mensen hadden hem diepgaand beïnvloed. Jezus van Nazareth en Johann Sebastian Bach.

U hoorde de Passacaglia in C-klein, Bach Wegenverzaagd iets 582, gespeeld door Albert Schweitzer op het orgel van de All Hallows Church in Londen. Opname uit 1951. Albert Schweitzer was in zijn tijd echt een zeer beroemd organist. Hij speelde echt overal, de hele wereld. En ook in Nederland. Hij speelde in de Vrije Gemeente, wat nu Paradiso is. Hij speelde in Groningen, in de Martinikerk. Hij speelde in de BAVO in Haarlem. En hij deed dat vooral om geld bij elkaar te verzamelen voor zijn Lamarende-project. Hij was bijzonder geïnteresseerd in de muziek van Johann Sebastian Bach en bestudeerde onder andere de religieuze elementen in deze muziek. Daaruit voortvloeiend ontwikkelde en publiceerde hij een eenvoudige, onopgesmukte stijl van uitvoeren, waarvan hij vond dat dat meer paste bij Bach en zijn tijd. En dit werkte hij uit in zijn beroemde biografie Johann Sebastian Bach, dat hij in 1905 eerst schreef in het Frans op verzoek van de Parijse organist en zijn leraar Charles Midor-Widor. Later werd het uitgebreid en in het Duits uitgegeven. Dit boek, deze biografie, die nog steeds een standaardbiografie is, zette een trend in die zeer lang de stijl van uitvoering van Bachs muziek heeft beïnvloed. In die zin was hij eigenlijk een wegbereider voor de authentieke aanpak. Ook het ontstaan van de Nederlandse Bachvereniging, die zich verzette tegen de pathetische uitvoering van Willem Bengelberg in het Concertgebouw, was gestoeld op zijn opvattingen om de eenvoud in Bachs muziek te zoeken. Hij stond ook bekend om zijn actieve belangstelling voor de constructie, zeg maar de techniek van het orgel. In 1951 instigeerde hij in de vrijzinnig-protestantse Levenbergkerk te Utrecht de bouw van een nieuw orgel. Dit werd enkele jaren later opgeleverd uit de werkplaats van de Zaanse orgelmaker Flintrop, met wie hij reeds eerder had samengewerkt. Dit instrument is het enige blijvende markeringsobject in Nederland van Schweitzers visie op de moderne orgelbouw, die vele jaren eerder in de Elsasser orgelreform tot uitdrukking was gekomen. We luisteren nu naar het orgelprelude orgelkoraal Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straßburg, 1936 opgenomen.

U luisterde naar Schmücke dich, o liebe Seele, koraalprelude 654, op het Silbermann-orgel van de Aurélie te Straatsburg, gespeeld in 1936 door Albert Schweitzer zelf. Schweitzer als denker en als mens kunnen eigenlijk niet worden opgesplitst in segmenten. Daarvoor waren zijn denken, overtuiging en handelen te veel één. Voor een goed overzicht echter is het toch handig zijn theologische, muzikologische, filosofische en medische werk apart te beschrijven. Dat gaan we hier nu verder niet doen. Ik zie verder onder Wikipedia. Van belang zijn zijn nieuwtestamentische studies. En de latere, die mystiek des apostel Paulus uit 1930, beschrijft zijn belangstelling voor de messiaanse verwachting, voor de christelijke eschatologie, over het einde der tijden, over de verlossing van het lijden en de vervulling van de belofte van het Koninkrijk van God. Overigens wordt zijn werk ook gekleurd door een enigszins pantheïstische inslag en door zijn belangstelling voor filosofieën, ook die uit India. In feite zou je Albert Schweitzer ook een mysticus kunnen noemen. In dezelfde zin als Johann Sebastian Bach ook een mysticus was. Het kernpunt van Schweitzer filosofie is de term eerbied voor het leven. In zijn ogen was de beschaving in verval vanwege een algemeen gebrek aan de wil om lief te hebben. Naar zijn stellige overtuiging moet men het hele leven eerbiedigen en daarmee ook lief hebben. Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de dan vooral bij jongeren populaire filosofie van Friedrich Nietzsche. Hij had meer op met de denktrand van de Russische schrijver Leo Tolstoy, wiens werk hij zeer bewonderde. Sommige tijdgenoten vergeleken Schweitzers denken met dat van Franciscus van Assisi, wat hij niet tegensprak. Zijn persoonlijke credo was: ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. U hoort nu het roerdwool uit Uw Hals Passion uit de CD Lamarena Back to Africa.

U hoort de bewerking van Roerd Wohl uit uw Hans Persoon van de CD Labarena Back to Africa. Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil. Met leven bedoelde Schweitzer elk levend mens, dier en ding in de hele kosmos. Hij bepleitte een soort spirituele verhouding voor het grote geheel. Zag dat als een vorm van overgave aan het leven en aan de liefde voor al wat leeft. Op deze overtuiging bouwde hij zijn meest bekende theorie over cultuur en ethiek, waarover hij zijn hele verdere leven bij allerlei gelegenheden sprak. Hij hoopte dat hij daarmee wezenlijk bijdroeg aan een nieuwe renaissance van de mensheid. Een mensheid, bepleitte hij, die nadenkt en zich daardoor bewust wordt van zijn context. Het omringende leven, het milieu. En de mens met een nieuwe liefde en met nieuwe wilskracht zou worden die daarnaar zou handelen. Autonoom nadenken over de waarheid, de essentie van het leven, zou volgens Schweitzer resulteren in het verkrijgen van een noodzakelijke innerlijke kracht tot het doen van nobele, verheven daden ten gunste van al wat leeft. Schweitzer werd alom gerespecteerd voor het in praktijk brengen van zijn eigen theorie. Zoals u ook kunt horen, deze prachtige choraalprelude Christum, wir sollen loben schon.

Koens ter Voeke, BWV 1080. Gespeeld door Ivo Jansen, die inmiddels een concertzaal heeft gemaakt van zijn woonboot. Alles is te vinden op internet. Op internet ook de playlist van Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Ik dank u weer voor uw aandacht en misschien tot morgen.

pathetische en die langzame trend. Het ronkt maar los. Maar in deze kantate voor solosopraan komt geen koorzang voor en we horen een lichte en heerlijke sopraan, een zekere Toe van de Sluis, en een pittig en fris spelend concertgebouworkest. Mengelbergs tempi zijn beste pruimen. Hij zag de Matthäus Passion als een gewijde opera en voerde die uit in Wagneriaanse stijl. Maar deze kantate echter blijft een leuke ontmoeting met een groot dirigent en een onderschatte sopraan. Het schmieren, de glijtonen zijn opvallend. Dat horen we in deze dagen niet meer. Het is een bruiloftskantate, kantate 202. En het is een heerlijke muziek. Het begin van die kantate heeft de tekst Weichet nur betrübt Schatten. Ga maar weg, droeve schaduwen, want er komt iets heerlijks aan. Een bruiloft van twee lieve mensen die van elkaar houden. Ja, ik ga trouwen met mijn lief. Dus weg die zwartheid van de eenzaamheid. En de zes delen worden afgesloten met als laatste deel een heerlijke gavotte. Dat lijkt in de uitvoering van Mengelberg wel meer op een Hollandse boerendans, en die voerde hij ook graag uit, dan op lichte barokmuziek. Maar toch blijft het heerlijk. Het ontstaan van deze kantate is onbekend. Men denkt dat het vroeg is in Weimar, maar hij is zeker wel in 1730 in Leipzig uitgevoerd. Kantate BWV 202, Weichet nur, betrübte Schatten, sopraan Toe van der Sluis en het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.

U hoorde de kantate, de bruiloftskantate, BWV 202, Weich het Noer, betrübte Schatten, gezongen door de sopraan Toe van der Sluis met het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Engelberg, opgenomen op 17 april 1939. We gaan nu naar de huidige tijd en we luisteren naar Janine Jansen en Friends. En dat zijn Maxim Rizanov op de altviool en Torlef Tedeen op de cello. Van wie ze zegt dat ze na het met elkaar spelen van die inventionen die u gaat horen, eigenlijk familie zijn geworden. Later zou ze nog een echte familie-cd maken met haar familie, die minstens zo muzikaal is als deze jongens. En die draaien we het eind van de week. Uit dit soort samenwerking met deze ontzettend goede andere solisten is eigenlijk haar muziekfestival in Utrecht voortgekomen, wat nu net is afgesloten in het Nieuwe Vredenburg, Tivoli en in een paar Utrechtse kerken. U gaat horen de driestemmige inventionen, oftewel de symfonia's uit het Klavierbüchlein voor Willem Friedemann uit 1723. Ook dat zijn eigenlijk familiestukken. Johann Sebastian begon ze te schrijven voor onderricht aan zijn oudste zoon Willem Friedemann in 1723 in Keuthen, voor klavier. U hoort ze hier in bewerking voor strijktrio, waardoor de stemmen prachtig te volgen zijn. Heerlijke muziek, niet te moeilijk, maar het blijft Bach. Het is nooit oppervlakkig of zomaar een muziekje.

U hoorde de Inventionen voor klavier, driestemmig, uit het klavierbuchlein voor Willem Friedemann uit 1723, gespeeld door Janine Jansen, Thorleif Tideen, cello en Maxim Rizanov op de altviool. Dit was de uitzending voor Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wijs u nog op de playlist op de site van Concertzender en de mogelijkheid uw reacties te mailen naar bach@concertzender.nl. Nogmaals, ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Vandaag gaan we verder met het vervolg op aflevering 184, waar we al wat stukken voor strijktrio van Mozart lieten horen. Stukken waarin hij zich oefende in het contrapunt middels fuga's van Johann Sebastian Bach uit het wohltempererte klavier. Vandaag is de hele uitzending daaraan gewijd, aan dat omgaan van Mozart met de fuga's van Bach. We laten ook horen hoe prachtig de volwassen, maar nog leergierige Mozart die fuga-aanpak volledig geïntegreerd heeft in zijn werk. En we horen een aantal van die werken langskomen, waar dat zo geslaagd is, de Jupiter-symfonie en het Requiem. Maar nu eerst, de Academie voor Alte Muziek maakte een nieuwe, zeer boeiende cd onder de naam Adagios and Fugues after J.S. Bach. En die cd is vooral gewijd aan die bewerkingen van stukken uit het wohltempererte klavier. Het ging namelijk zo. De Nederlandse Baron van Swieten bracht Mozart op zijn zondagse soirées in contact met barokmuziek van Händel en Bach. En Mozart die dacht inderdaad dat hij toch nog wat te leren had. Hij was al beroemd, maar hij ging nog verder. En zo bewerkte hij de Messiah van Händel tot het Duitsstalige Der Messias en een aantal van die fuga's van Bach uit het wohltempererte klavier. En die voorzag hij steeds van een prachtig preludium als een langzame inleiding. Dus, voordat de fuga kwam,

U hoorde Vivaldi's Magnificat, RV 611, door Deborah York, sopraan Sara Mingardo Alt, het Koor Academia en Rinaldo Alessandrini als dirigent van zijn Concerto Italiano. En hier horen we deze Rinaldo Alessandrini, die helaas te weinig in Nederland komt, op het klaversymbool, namelijk in het klaversymbooldeel, in Allegro van de zesde sonate in G groot voor viool en klaversymbool.

U hoorde een allegro uit de zesde sonate voor viool en klaverscimbal in G groot van Bach. En dat werd gespeeld door Rinaldo Alessandrini of klaverscimbal. Behalve het eerste Brandenburgse concert zijn de Brandenburgse concerten vooral Italiaans van sfeer. En we gaan nu luisteren naar hoe Rinaldo Alessandrini uit zijn dak gaat in het beroemde vijfde concert. Eigenlijk de uitvinding van het klavierconcert. Hij doet dat ook weer met zijn Concerto Italiano.

U hoorde het vijfde Brandenburgsconcert, BBV 1050, gespeeld door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. En tot slot gaan we Rinaldo nog horen in dat heerlijke presto uit nummer 4 van de Brandenburgsconcerten. En hier is hij dirigenza en met twee blokfluiten in echo en een virtuose vioolpartij. Wilt u meer over Rinaldo Alessandrini weten of ook zien? Op YouTube staat een hele leuke documentaire over hem. En u krijgt tot slot het presto dus uit het Brandenburgsconcert nummer 4.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Door en Van Bach. Gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop van Zijl weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag. Ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. Daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goed maken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde, die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood. In stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, de nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar aan Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montferrat Choir en de English Baroque Soloist. Kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood.

Wel, dat was dan de pianiste Angela Hewitt uit Canada met hele mooie werken van Johann Sebastian Bach. Pièce de Résistance is de Passacaglia in C klein. Dit ongelooflijke jeugdwerk, echt voor orgel geschreven, spreidt de gravitas, die moeilijk te vertalen ernst die we steeds weer terugvinden in Bachs muziek, zo mooi tentooi. Het is daarom nog niet zwaar, zoals Schubert of Mahler soms, maar wel zo indringend. Altijd vrucht van een strijd die gewonnen wordt. Het gaat over de essentie van het leven. Die doorgaande baslijn, de ostinato, onderbouwt en beheerst het hele muziekbouwwerk. We kunnen hier een proef horen van hoe Angela Hewitt die kunst zal gaan uitvoeren. Dat is, als het ware, de Passacaglia in het kwadraat. Ze voerde al meermalen het hele wohltemperierte klavier uit, in een paar dagen en uit haar hoofd. Dat vindt ze van belang, om haar werk goed te doorgronden. Heel anders dan Swjatoslaw Richter, die de muziek gewoon voor zijn neus zette, want hij wou geen stress meer om uit het hoofd te moeten spelen. En tenslotte wordt op het Bachfestival Dordrecht de Passacaglia in de nacht van het clavichord op een clavichord met pedaal uitgevoerd. Maar hier dus op piano, met gewoon pianopedaal.

de Passacaglia in C-klein BWV 529. En trouwens, wanneer u precies wil weten wat er allemaal gespeeld wordt hier door Angela Hewitt, kijkt u dan op onze playlist, concertzender.nl. En tenslotte van die heerlijke meezingers zoals Jesu Joy of Man's Desiring, Herzlich tut mich verlangen, Meine Seele erhebt den Herrn en Die Seele ruht in Jesu Händen. Tenslotte, alle mensen müssen sterben.

Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaversymbool. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stutzmann, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen door Musica Amphion. De net zo prachtige kantate 78, Jesu, der du meine Seele, op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat prachtige Bach-orgel in de Grote Kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bach-koor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, één woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose klavercimbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.